0: coupplan na zijn verkiezingsnederlaag. Polen zet een 21-jarige Oekraïner uit na het vliegen van een drone boven overheidsgebouwen in Warschau. De drone werd neergehaald waarna de man en een 17-jarig Wit-Russisch meisje werden gearresteerd. De Oekraïner kreeg een boete en reisrestricties, het meisje werd vrijgelaten. De drone vloog onder meer boven de presidentiële residentie en het kantoor van premier Tusk. Eerder drongen zo'n 20 militaire drones uit Rusland het Poolse luchtruim binnen, waarvan 4 werden neergehaald. Tot slot het weer, bewolkt met vooral in het midden van het land nog wat regen. Er waait een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend trekt de regen weg en kan eerst in het zuiden de zon doorkomen, waarbij het zo'n 24 graden kan worden. In de rest van het land meest bewolkt en 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Europese bedrijven hebben nog steeds moeite om exportvergunningen te krijgen voor zeldzame aardmetalen uit China. Sinds april geldt de betreffende vergunningsplicht. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro heeft een vorm van huidkanker. Vorige week kreeg hij van het Hoge Rechtshof ruim 27 jaar cel opgelegd wegens zijn betrokkenheid bij een coupplan na zijn verkiezingsnederlaag. En Polen zet een 21-jarige Oekraïner uit nadat hij een drone boven overheidsgebouwen in Warschau liet vliegen. Tot slot het weer, bewolkt met vooral in het midden van het land nog wat regen. Er waait een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend trekt de regen weg en kan eerst in het zuiden de zon doorkomen, waarbij het zo'n 24 graden kan worden. In de rest van het land meest bewolkt en 20 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
4: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
5: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
6: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
7: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
8: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
9: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. De Italiaanse Rekenkamer heeft de plannen van premier Meloni's regering voor een brug tussen Sicilië en het vasteland afgekeurd. De reden volgt pas over 30 dagen. Meloni noemt het besluit onaanvaardbare inmenging. Minister Salvini wil het project toch doorzetten. De brug van 3,7 kilometer zou ruim 13,5 miljard euro kosten en binnen 8 jaar klaar moeten zijn, maar juridische stappen dreigen vertraging te veroorzaken. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans stapt op als partijleider. Dat heeft hij bekendgemaakt na de uitslagen van de exit polls. Daarbij ging de partij van 25 naar 20 zetels. Volgens die polls van Ipsos INO wordt D66 de grootste partij met 27 zetels, gevolgd door de PVV van Geert Wilders met 25. Ook Ja 21 boekte een grote winst en steeg van 1 naar 9 zetels. NSC ging volgens de exit polls van 20 naar 0 zetels. En de Amerikaanse Centrale Bank heeft opnieuw de rente verlaagd met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. De maatregel moet de vertragende arbeidsmarkt ondersteunen. De beleidsmakers waren verdeeld. Een deel wilde een grotere verlaging, anderen geen. Ook stopt de Fed op 1 december met het afbouwen van haar balans. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, zegt dat een verdere rentedaling aan het eind van dit jaar nog geen uitgemaakte zaak is. Tot slot het weer, opklaringen en zo'n 7 tot 9 graden vanochtend. Overdag veel zon, maar ook enkele buien, met name in het noorden. En vanmiddag ligt de maximumtemperatuur rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
7: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
9: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion, daar kun je op rekenen.
10: Hoort je organisatie vooruit te helpen, maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
11: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Italiaanse Rekenkamer heeft de plannen van premier Meloni's regering voor een brug tussen Sicilië en het vasteland afgekeurd. GroenLinks PvdA-leider Timmermans stapt op als partijleider. Dat heeft hij bekendgemaakt na de uitslagen van de exit polls. Daarbij ging de partij van 25 naar 20 zetels. En de Amerikaanse centrale bank heeft opnieuw de rente verlaagd met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tot slot het weer, opklaringen en zo'n 7 tot 9 graden vanochtend. Overdag veel zon, maar ook enkele buien, met name in het noorden. En vanmiddag ligt de maximumtemperatuur rond de 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde. En ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
9: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
11: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel zijn?

beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

www.radio-experience.nl. Jij van Radio Experience? Stuur ons gerust een WhatsApp. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. De Britse minister van Financiën Rachel Reeves heeft haar begroting gepresenteerd. Daarin staat dat er hogere belastingen, meer uitgaven en geen bezuinigingen komen. Ze wil een eerlijker en sterker Verenigd Koninkrijk. Door een fout stond de begroting al online voordat ze haar presentatie gaf. De inkomstenbelasting blijft gelijk, maar andere belastingen stijgen, bijvoorbeeld die op spaargeld. De verhogingen zouden goed moeten zijn voor bijna 30 miljard euro. Het geld moet een begrotingsgat dichten en investeringen in zorg en steun voor gezinnen mogelijk maken. In Washington zijn 2 militairen van de Nationale Garde doodgeschoten op een paar honderd meter van het Witte Huis. De politie heeft een verdachte die gewond is geraakt opgepakt. Het Witte Huis ging na het incident op slot en het vliegverkeer naar Reagan National Airport lag korte tijd stil. President Trump was op het moment van de schietpartij in Florida. Het motief van de dader is nog onbekend. In Guinea-Bissau aan de westkust van Afrika heeft een groep legerofficieren de macht gegrepen. Ze zeggen president Umaro Sisoko Embalo afgezet te hebben. Ook zouden 2 oppositieleiders zijn gearresteerd. Rond het presidentieel paleis was zwaar geweervuur te horen, maar er zouden geen gewonden zijn gevallen. De militairen zeggen dat ze voorlopig het land besturen en de verkiezingen opschorten. Er geldt een avondklok en grenzen zijn gesloten. Er waren al langer spanningen tussen leger en regering rond de verkiezingen. Tot slot het weer. Het is bewolkt en er kan wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt rond 1 tot 4 graden. Lokaal kan het kwik ook dalen tot net onder 0. Later vandaag stijgt de temperatuur naar 5 à 6 graden en in het binnenland wordt het zelfs rond de 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
7: Hey, wat voor gave doos heb jij nu in je hand?
8: Dit? Een mystery voetbalbox.
7: Mystery wat?
8: Voetbalbox. Je bestelt hem op mysteryvoetbalbox.nl. Je ontvangt een voetbalshirt van een random voetbalclub. Maar je weet niet welke.
7: Wauw.
8: Precies. En je kunt zelfs clubs en competities uitsluiten.
9: Score jouw shirt op mysteryvoetbalbox.nl.
10: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
11: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Britse minister van Financiën Rachel Reeves heeft haar begroting gepresenteerd. Daarin staat dat er hogere belastingen, meer uitgaven en geen bezuinigingen komen. In Washington zijn gisteren twee leden van de National Guard doodgeschoten. Dat gebeurde op een paar honderd meter van het Witte Huis. Een gewonde verdachte is opgepakt. En in Guinea-Bissau heeft een groep legerofficieren de macht gegrepen. Ze zeggen ook de president van het land afgezet te hebben. Tot slot het weer. Het is bewolkt en er kan wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt rond 1 tot 4 graden. Lokaal kan het kwik ook dalen tot net onder nul. Later vandaag stijgt de temperatuur naar 5 à 6 graden... en in het binnenland wordt het zelfs rond de 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Stress en mentale klachten zijn een groeiend probleem. Inmiddels komt 1 op de 4 verzuimdagen door mentale klachten. Bij Kopwaarts zetten we mensen weer in hun kracht. Onze ervaringsdeskundige coaches en psychologen begeleiden bij herstel, reïntegratie en voorkomen uitval door middel van coaching en vitaliteitsprogramma's. Kopwaarts.nl.
5: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
6: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
7: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
6: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
7: Topvoorzetramen.nl.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. In het morgen al in huis, de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Hemdvoorhem.nl, keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemdvoorhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdvoorhem.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. CDA-leider Henry Bontebal heeft spijt van zijn uitspraak in Nieuwsuur over homoseksuele leerlingen op reformatorische scholen. In dat programma zei hij dat scholen de vrijheid van onderwijs mogen laten schuren met het verbod op discriminatie. In Vandaag Insight erkende hij dat hij te technisch reageerde. Hij benadrukt nu dat scholen verplicht zijn een veilige omgeving te bieden en dat de onderwijsinspectie ingrijpt als dat misgaat. Het Amerikaanse ministerie van Defensie krijgt een nieuwe perskorps, bestaande uit journalisten van rechtse media en online influencers. Volgens woordvoerder Sean Parnell gaat het om meer dan 60 nieuwe deelnemers die volgens hem direct nieuws aan het publiek willen brengen. Eerder verlieten veel reguliere journalisten het Pentagon. In een interne memo staat onder meer The Gateway Pundit, The Post Millennium en Human Events genoemd. En een 45-jarige man is woensdagochtend overleden aan zijn verwondingen na een schietpartij dinsdagavond op het Soestdijkse plein in Den Haag. De politie heeft nu 2 mannen van 28 en 51 jaar uit Den Haag aangehouden. Ze worden verhoord over een mogelijke betrokkenheid bij het incident. Meer aanhoudingen worden zeker nu niet uitgesloten. En dan het weer. Vanochtend trekt de brede regenzone richting het noordoosten weg. Daarna wisselen droge perioden en buien elkaar af. Hier en daar wat zon. Temperatuur loopt op naar waarde iets boven normaal van de tijd van het jaar, namelijk 12 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Je weerstand ondersteunen? Gebruik Avogel Eginafors-tabletten. Het bevat Echinacea om je natuurlijke afweer te helpen. Bestel het nu bij de online drogist met 25% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Met uitzondering van geneesmiddelen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
9: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedewerkers, medicatie en advies, ga je naar vaccinatiepunt.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. CDA-leider Henry Bontebal heeft spijt van zijn uitspraak in Nieuwsuur over homoseksuele leerlingen. Dat zei hij gisteravond bij Vandaag Insight. Het Amerikaanse ministerie van Defensie krijgt een nieuw perscorps bestaande uit journalisten van rechtse media en online influencers. En een 45-jarige man is gisterochtend overleden aan zijn verwondingen na een schietpartij dinsdagavond in Den Haag. En dan het weer. Vanochtend trekt de brede regenzone richting het noordoosten weg. Daarna wisselen droge perioden en buien elkaar af. Hier en daar wat zon. Temperatuur loopt op naar waarde iets boven normaal van de tijd van het jaar, namelijk 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
9: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
8: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
13: Vaarwel, oude onderbroek.
12: Ich bin Andy Meister.
14: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
15: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
16: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
17: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. De toekomst van de embryowet staat opnieuw ter discussie in de Tweede Kamer. Een deel van de partijen wil de regels verruimen, zodat onderzoek met speciaal gekweekte embryo's mogelijk wordt. Andere partijen verzetten zich fel omdat zij vrezen dat dit leidt tot ethische ontsporingen. Op dit moment mogen onderzoekers alleen restembryo's uit IVF-trajecten gebruiken. Die zijn enkele dagen oud en daardoor ongeschikt om de allereerste stappen naar de bevruchting goed te bestuderen. In Lissabon wordt onderzocht hoe de iconische kabeltram gisteren kon ontsporen en tegen een gebouw botste. De tram reed met hoge snelheid en zat vol met zo'n 40 passagiers. Daarbij kwamen zeker 15 mensen om het leven en raakten 18 mensen gewond, waarvan 5 in kritieke toestand. De politie bekijkt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. En een docent van de circusschool Didon in Utrecht wordt verantwoordelijk gehouden voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige tieners. Dat blijkt uit een onderzoek dat de school liet uitvoeren naar meldingen van oud-cursisten. Het bestuur schrijft dat de docent het gedrag tussen 2010 en 2020 vertoonde, zowel tijdens de lessen als daarbuiten. Ouders van leerlingen zijn per mail geïnformeerd. De school benadrukt dat het om een voormalige docent gaat en dat maatregelen zijn genomen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het een tijd droog met afwisseling van zon en wolken. Vooral in het oosten en zuidoosten laat de zon zich geregeld zien. In de kustprovincies kan een enkele bui vallen. Het wordt 20 tot plaatselijk 24 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Kan je niet wachten? Wil je het echt weten? Doe dan de zwangerschapstest van thuistesttekopen.nl. Binnen één dag in huis. En je kan testen in je eigen vertrouwde omgeving. Betrouwbare testen voor voordelige prijzen. Ook voor ovulatietesten. Kijk op thuistesttekopen.nl.
5: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De toekomst van de embryowet staat opnieuw ter discussie in de Tweede Kamer. In Lissabon wordt onderzocht hoe de iconische kabeltram kon ontsporen en tegen een gebouw botste. En een docent van de circusschool Didom in Utrecht wordt verantwoordelijk gehouden voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige tieners. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het een tijd droog met afwisseling van zon en wolken. Vooral in het oosten en zuidoosten laat de zon zich geregeld zien. In de kustprovincies kan een enkele bui vallen. Het wordt 20 tot plaatselijk 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
3: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. In de jeugdzorg en pleegzorg krijgen kinderen vaak niet de juiste hulp en is er onvoldoende zicht op hun veiligheid. Begeleiders signaleren problemen laat, instellingen werken slecht samen en wachttijden zijn lang. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid. Aanleiding was de mishandeling van een pleegmeisje in Vlaardingen. Volgens de inspecties zijn vergelijkbare risico's nog steeds aanwezig. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Secret Service onderzoek doet naar mogelijke sabotage bij de Verenigde Naties. Hij wijst op 3 incidenten tijdens zijn bezoek. Een roltrap die plotseling stil viel, terwijl hij met zijn vrouw erop stond. Een autocue die tijdens een toespraak uitviel. En geluidsproblemen waardoor leiders hem niet konden horen. Volgens Trump waren dit geen toevallige storingen, maar opzettelijke verstoringen. En het vliegverkeer in Denemarken is opnieuw verstoord door drones. Bij de luchthaven van Aalborg werd het luchtruim gesloten nadat onbemande toestellen waren gezien. 4 vluchten, waaronder een KLM-vlucht, liepen hinder op en moesten uitwijken. Maandag was er sprake van soortgelijke incidenten bij Kopenhagen en ook Oslo Airport werd toen stilgelegd. De Noorse minister benadrukt dat nog geen verband of verantwoordelijke partij is vastgesteld. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst de bewolking in het zuiden, terwijl elders de zon al flink doorbreekt. Later klaart het ook in het zuiden op. Maar in Zuid-Limburg blijft het nog grijs, mogelijk lichte regen al daar. En de temperatuur loopt op naar zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar Camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
4: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
5: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk, onze missie.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de jeugdzorg en pleegzorg krijgen kinderen vaak niet de juiste hulp en is er onvoldoende zicht op hun veiligheid. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Secret Service onderzoek gaat doen naar mogelijke sabotage bij de Verenigde Naties. En het vliegverkeer in Denemarken is opnieuw verstoord door drones. 4 vluchten liepen hinder op. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst de bewolking in het zuiden, terwijl elders de zon al flink doorbreekt. Later klaart het ook in het zuiden op. Maar in Zuid-Limburg blijft het nog grijs, mogelijk lichte regen al daar. En de temperatuur loopt op naar zo'n 17 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
11: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel

met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Het dodental na de grote brand in de woontorens in Hongkong is opgelopen tot 44. Nog eens 45 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis en 279 bewoners worden vermist. De brand brak gistermiddag rond 3 uur uit in het complex One for Court en eist ook het leven van een brandweerman. Het is de grootste brand in de recente geschiedenis van de stadstaat. Vanochtend stonden meerdere torens nog in brand. 2 leden van de Amerikaanse Nationale Garde zijn in de buurt van het Witte Huis neergeschoten en liggen in kritieke toestand, dat meldt de FBI. De gouverneur van West Virginia meldde eerst onterecht dat ze waren overleden. De verdachte schutter, een 29-jarige Afghaanse staatsburger die in 2021 de Verenigde Staten binnenkwam, is zwaargewond aangehouden. Volgens de burgemeester ging het om een doelgerichte aanval. CBS spreekt zelfs van een hinderlaag. De Nederlandse economie blijkt eind 2025 sterker dan gedacht. Volgens ABN AMRO valt de impact van de Amerikaanse importheffingen, hoge inflatie en onzekerheid mee, waardoor de bank haar groeiramingen voor dit jaar en volgend jaar verhoogt. De onzekerheid neemt af door de nieuwe internationale handelsovereenkomsten en een aankomend kabinet. Ook stimuleren renteverlagingen de kredietverlening, stijgt de consumptie door hogere koopkracht en profiteert Nederland van Duitse overheidsinvesteringen. En dan het weer. Vanochtend is het in grote delen van het land bewolkt. In het midden en westen valt af en toe regen of motregen. In het oosten en zuidoosten begint wel droog, maar later wordt het daar ook volledig bewolkt met lichte regen. Het wordt 5 à 6 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
6: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
8: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl. Noorse boxershorts en slips met ultieme pasvorm en trendy uitstraling voor de dynamische man van nu. Dus jouw ballen in goede handen.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de grote brand in woontorens in Hongkong is opgelopen tot 44. Twee leden van de Amerikaanse Nationale Garde zijn in de buurt van het Witte Huis neergeschoten en liggen in kritieke toestand. De Nederlandse economie blijkt eind 2025 sterker dan gedacht. Volgens ABN AMRO valt de impact van de Amerikaanse importheffingen best mee. En dan het weer. Vanochtend is het in grote delen van het land bewolkt. In het midden en westen valt af en toe regen of motregen. In het oosten en zuidoosten begint wel droog, maar later wordt het daar ook volledig bewolkt met lichte regen. Het wordt 5 à 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Altijd aan, tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemdvoorhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdvoorhem.nl.
5: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Thailand staat na decennia weer middagverkoop toe van alcohol. Sinds 1972 gold tussen 2 en 5 een verbod ingesteld door de militaire junta om drinken onder werktijd, vooral bij ambtenaren, te voorkomen. Nu start een proef van 180 dagen om het eindejaarstoerisme te stimuleren. Daarna worden de effecten beoordeeld. Overtreding kon tot voor kort een boete opleveren van 10.000 baht, zo'n 276 euro. Een PFAS-variant in bepaalde bestrijdingsmiddelen komt volgens Pesticide Action Network, het PAN, regelmatig terecht in graanproducten. Uit onderzoek van 66 items van brood en pasta tot pepernoten, gekocht in 16 Europese landen, waaronder Nederland, blijkt dat 54 monsters TFA bevatten. Europese instanties vrezen toenemende gezondheidsrisico's. Een Oostenrijks lab analyseerde de producten, wat de zorgen van PAN verder versterkt en het debat hierover voorlopig nadrukkelijk blijft doorgaan. Het overleg tussen Washington en Moskou in het Kremlin heeft nog geen vredesakkoord voor Oekraïne opgeleverd. President Trump zegt dat de weg naar vrede onduidelijk blijft, al komt er wel een nieuwe ontmoeting met Oekraïense onderhandelaars. Dinsdag presenteerden gezant Steve Witkoff en Jared Kushner een aangepast vredesplan met 28 punten. Trump noemde het een redelijk goede ontmoeting, maar weet niet hoe het proces nu zich verder ontwikkelt. Voorlopig is het nog onzeker. En dan het weer. Vandaag schijnt op veel plaatsen geregeld de zon. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk bewolkt en valt in de ochtend nog wat lichte regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Hey jij daar, ben jij ook moe? Of wil je af van je gewrichtsklachten? Met Envolo's roodlichttherapie voel je je energiek en stralend. Probeer nu 90 dagen risicoloos. Niet goed? Geld terug. Krijg 15% korting met code RADIO15. Ga nu naar envolo.nl. Voel het verschil.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: From the center of Holland. This is Radio Experience.

sexy people.

0: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en zero's. Dit is Radio Experience.
1: Je zou denken dat ze deze dame Salda Pepper ooit, nou ja goed, de wereld een beetje veroverde met die plaat. Dat is wel gelukt. Te gaan pushen.
2: Dit is de Middle of the Road Show met

erg leuk, lieve meid. Uit Nijkerk op de Veluwe. Daar kwam ze vandaan. Nancy Boyd. Met de Capello's en Maybe I Know. Maybe I Know. Nou goed. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show. I can hear the-

De grootste artiesten en de grootste sterren, uiteraard, zijn ze ook vandaag welkom in de Middle of the Road Show. En hoe toevallig kan het wezen? Middle of the Road in de Middle of the Road Show. Nou, leuk toch? De Yellow Boomerang. Hé, het Australië is zo. Nee. Zometeen, lieve luidjes. Een fijne voor achter de keuken gordijnen. Ja, maar zit eraan te komen. Allereerst. Ken jij nog? Haar naam was Sharon Red.

0: Moet je eerlijk zeggen, het is mij er als kind ooit al ingestampt, hoor, mijn ouders.
1: Neem nooit geen snoepjes aan van enge kerels, weet je wel. Of die rare vreemdelingen, moet je niet doen, hè? Kindermokkers.
0: Nou ja, goed. Goed gewaarschuwd, telt het natuurlijk volledig voor de twee waarschuwingen, zeg maar. Kim Wilde was een never trust a stranger. En ook hoorde je een fijne vocht, de keukengordijnen. Wat waren ze populair, hè? Die boybands in de jaren 90. Hadden zelfs een for fun in die tijd, waarin Winston Castanovic onder andere en Chris Segers. En laat.

0: zichzelf was dat toch een heerlijke tijd, hè? Tenminste, als je dat meegemaakt.
1: Ja.
0: Maar er zijn er genoeg die het wel hebben meegemaakt natuurlijk, de jaren 80. Het was mei van 1989 voor Gloria Estefan en de Miami Sun Machine. Jawel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, wat een feest. Is het droog gebleven of hangt er een beetje naar een vochtig klimaat? Nou, we gaan het de werkwiel vragen.
2: Ha, ha.

Meeuwen. Ja, Meeuwen. Heel erg. En ik hoorde deze twee dames Kleeman, die hoorde ik zingen. Lois Lane en It's the first time. Ja, eerste keer. Ah, oké. Meeuwen. Stel ervoor, we vragen op dit moment op het IJsselmeer. Weet je wel? Je vraagt, goh, mag er ook eventjes zo'n raampje open? Je kijkt uit en je denkt, man, wat een mooi uitzicht. Het lijkt me Volendam. Vanuit de Patrijspoort. En wie loopt daar op de... Oh ja, wie loopt daar? Dat is Jantje Smit.

0: Volgens mij is er nog nooit een coverband op deze aardkloot verschenen die dit nadeed.
1: Nee toch?
0: De Jacksons, puur natuur. Beleven dan een boogie. Gouden tijden herleven. Oh, wat zijn ze leuk. De plaatjes uit het grijs verleven.

Je zult het niet geloven, maar ik heb nog wat pinda's tussen mijn tanden zitten. Ja, er zijn wat lieve collega's geweest die inderdaad wel eens staan, zo'n bocht te ruimen. Ja, dat moet allemaal kunnen, zeggen we toch.

zoals ik dadelijk te horen. All My Loving van Los Manolos. Dat klonk wat zuidelijker natuurlijk. Ja, een beetje Spaans of zo. Dat was lekker in ieder geval. Lieve Leute van Hoijte, tot zover van vandaag de Middle of the Road Show. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, doen we het weer opnieuw hoor. En zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon blijven luisteren, toch? Want ik heb nog hele lieve muzikale collega's.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. KLM verkleint de directie van 5 naar 4 leden als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma. Barry ter Voort, verantwoordelijk voor klantbeleving, vertrekt eind dit jaar en wordt niet vervangen. De overblijvende directieleden, onder wie topvrouw Marjan Rintel, nemen zijn taken over als de ondernemingsraad instemt. Ter Voort werkt 29 jaar bij KLM en Air France KLM en bekleden daar verschillende functies binnen de organisatie. Vanaf vanmiddag geldt code oranje in de westelijke kustprovincies vanwege storm Benjamin. Het KNMI meldt dat de waarschuwing vanaf 2 uur in Zeeland ingaat en een uur later ook in Zuid-Holland. De wind breidt zich later uit naar het noorden met windstoten tot 120 km per uur. In heel Nederland geldt code geel. De ANWB waarschuwt voor een zware avondspits. Morgen neemt de wind weer geleidelijk af. En de Nederlandse Sportraad uit kritiek op het kabinetsplan voor het nieuwe integriteitscentrum in de sport. Volgens de raad is het voorstel nog onvoldoende uitgewerkt en moet het op meerdere punten worden verbeterd. Het advies is aangeboden aan staatssecretaris Judith Thielen. Het centrum moet zich gaan bezighouden met ongewenst gedrag, doping en matchfixing. Maar volgens de raad start het plan nu met een duidelijke achterstand. En dan het weer. Vanochtend trekt de brede regenzone richting het noordoosten weg. Daarna wisselen droge perioden en buien elkaar af. Hier en daar wat zon. Temperatuur loopt op naar waarde iets boven normaal van de tijd van het jaar, namelijk 12 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal.

Kenny Loggins met Stevie Nicks. Whenever I Call You Friends. En een liedje over de moeder van Sylvia. Sylvia's Mother van Dr. Hook. In het Nederlands is dat een keer gedaan door drukwerk, hè? Harry Slinger met zijn beentje. Ja, die heeft dat liedje destijds goed verkracht. Maar goed, terzijde. Zeg, wil je leuke meezinger aanvragen? Laat het me weten. 06 4000 31 26. Wat kan ik voor je draaien zometeen?

Drie nummers op rij waren dit. Ja, Jennifer Lopez hoorde je. Ain't It Funny. Ook nog muziek van Maxi Priest en Close To You. En Baby, Now That I Found You van The Foundations. Die best wel leuke muziek maakte heel lang geleden. Dit is René. De morgen van de koffie gaan we richting de lunch. Met zometeen de celebs die geboren zijn op de datum van vandaag. Muziek van de Beatles onderweg. Speciaal voor Monica. Ze vroegen een nummer van de Beatles. Maakt me niet uit welke als er maar één gedraaid wordt. Dat is duidelijke taal. Nu eerst even Break Machines, Street Dance.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. KLM verkleint de directie van 5 naar 4 leden als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma. Vanaf vanmiddag geldt code oranje in de westelijke kustprovincies vanwege storm Benjamin. En de Nederlandse Sportraad uit kritiek op het kabinetsplan voor het nieuwe integriteitscentrum in de sport. En dan het weer. Vanochtend trekt de brede regenzone richting het noordoosten weg. Daarna wisselen droge perioden en buien elkaar af. Hier en daar wat zon. Temperatuur loopt op naar waarde iets boven normaal van de tijd van het jaar, namelijk 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
6: Experience. 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud. Volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
7: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
8: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
11: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
12: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
13: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.

0: singles waren die met Help.
1: Ja,
0: we kennen het ook van de meiden van Bananarama. Die hebben dat overgedaan in de jaren 80. Street Dance hoorde je ook nog van Break Machine. Goedemorgen. Celebrities die geboren zijn op de datum van vandaag. Zitten er ook mensen bij die niet meer onder ons zijn. Laten we dat vooropstellen, maar die wel wat betekend hebben. Zoals Braziliaans voetballer Pelé. 1940 werd hij geboren. Gerda Havertong, dat is een Nederlands-Surinaamse actrice en ook zangeres. Zeestamstraat, geloof ik, was haar thuishaven. 1946 geboren. Brits zangeres Pauline Black. 1953 geboren. De Canadese acteur Ryan Reynolds werd geboren in 1976 op 23 oktober.

Nick Kershaw was het. Ja, dit was de grootste hit die hij maakte. I wouldn't let the sun go down on me. We kennen hem ook met het nummer The Riddle. Maar dat was een minder grote hit dan het nummer wat je zojuist hoorde. En The Beat Goes On hoorde je ook nog van The Whispers. Dit is Radio Experience. René in de Morgen. Van de koffie richting de lunch. Heb je al een ideetje voor de boterham vandaag? Of wordt het gewoon de plaatselijke visboer? Wij denken zelf dat we voor een visje gaan. Hè? Ja, maar dan moeten we nog even over brainstormen. Want er zijn ook mensen bij die wat anders willen natuurlijk. Nee, goed. Radio Experience met straks 23 oktober in het verleden, in het volgende uur. Wat gebeurde er zo? Wat historische feitjes heb ik in alle vroegte voor je opgezocht?

0: De Isley Brothers waren dit.
1: Ja.
0: En dit was Harvest for the World, ook gedaan door de Christians heel lang geleden. 1954 begonnen de Isley Brothers met het maken van muziek. Dat hebben ze volgehouden tot het jaar 2010. Dat is best een lange tijd.
1: Toch?
0: Jawel. Roxy Music heb ik nu.

0: zeggen dat dit neerkomt op een prijsverlaging van ongeveer een kwartje per liter. Hoe de gemiste inkomsten worden opgevangen is nog niet helemaal duidelijk. Morgen overleggen de ministers van VVD en BBB verder over de begroting voor Prinsjesdag. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voorstel nadat eerder een motie van Ja 21 werd aangenomen. Het Brunel Solar Team uit Delft heeft opnieuw succes geboekt door voor de 8e keer de World Solar Challenge te winnen. Solar Team Twente eindigt als tweede, gevolgd door het Belgische Inoptus van KU Leuven. Delft begon als koploper aan de slotdag, maar de etappe was spannend door bewolking in het zuiden van Australië. Twente verkleinde de achterstand tot 500 meter, terwijl Leuven door accuproblemen terrein verloor. Volgende week woont de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Peking een grote militaire parade bij. Zowel China als Noord-Korea hebben dat bevestigd. Ook de Russische president Poetin is aanwezig bij de viering van de Japanse capitulatie op 2 september 1945, waarmee de Tweede Wereldoorlog officieel eindigde. Voor Kim is dit het grootste diplomatieke evenement dat hij tot nu toe bijwoonde. Hij reist op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt een gebied met stevige buien van west naar oost over het land. Voor de buien uit loopt de temperatuur nog op naar zo'n 25 graden. Daarna draait de wind naar het westen en dan volgt ook verkoeling. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
3: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radioe.nl.

11 uur geweest op Radio Experience. London Beat waren dit. Falling in Love Again. Dit is deel 2 van de René de Morgen programma wat je meeneemt van de koffie richting de lunch. Nou, over die lunch gesproken. Waar ga je voor? Ga je vandaag voor een tosti? Ga je vandaag voor een sausijzen broodje? Of ga je vandaag toch wel voor een stokbroodje met gezonde spulletjes daarop? Huh? Eitje ertussen en zo. Nou, je mag het wel laten weten op 06-4031-26. Zometeen Alcazar, Sexual Guaranteed. De historische feitjes die komen er ook nog aan. Nu eerst even Meatloaf.

Sexual Guaranteed was dit van Alcazar. We kennen ze ook met Crying at the Discotheque. En I Lied for You, and That's the Truth. Van Meatloaf. Oftewel, ik heb voor je gelogen en dat is niet anders dan de waarheid. Hè. Zo simpel is het. Goedemorgen, het is 28 augustus 1995. De eerste uitzending van de SBS6. De omroep bestaat vandaag precies 30 jaar. Prins Charles en prinses Diana die gaan scheiden op 28 augustus 1996... Feyenoord wint in de Amsterdam Arena de 100ste editie van Ajax Feyenoord door Ajax te verslaan met 1-2. En als laatste nog in de Turkse badplaats Marmaris vindt een reeks bomaanslagen plaats.

0: kill us.
1: Kill us?
0: Kill us.
1: Well, don't worry about it, baby.

Lover's Lane was dit van Giorgio in de show. Ook nog She's All I Wanna Be van Tate McRae. Marco die heeft een bericht gestuurd. Zou je van mij een liedje willen draaien van Herman Brood? Het maakt me eigenlijk niet uit welke. Nou Marco, ik heb deze gekozen. Never Be Clever.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het demissionaire kabinet wil de korting op accijns voor benzine, diesel en LPG per 1 januari nogmaals verlengen. Het Brunel Solar Team uit Delft heeft opnieuw succes geboekt door voor de 8e keer de World Solar Challenge te winnen. Volgende week woont de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Peking een grote militaire parade bij. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt een gebied met stevige buien van west naar oost over het land. Voor de buien uit loopt de temperatuur nog op naar zo'n 25 graden. Daarna draait de wind naar het westen en dan volgt ook verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Zo'n lekkere ballad dit, hè? Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Ook nog Liza Stansfield en Change. En voor Marco, Herman Brood. Kies er zelf maar één uit, zo liet hij weten via de app. Nou, ik heb gekozen, Marco, voor Never Be Clever. Ik hoop dat je tevreden bent. Flip dat script zometeen. I Never Told You. En dit is Marillion, Lavender.

0: Flip dat script was dit. I never told you. Overigens nog Marillion, Lavender. Zeg zometeen een meezingertje. Ja, echt waar. En wat nieuws over Wim Kieft. Hij heeft last van zijn knie. Hij heeft er veel pijn aan. Maar...
1: De hits van René in de morgen.
0: En dit is dan die meezinger van Johnny Lyon. Alleen in Dallas. Die werd aangevraagd door Wilma.

0: superplaat van Raymond, hè? Supergirl was dit. En de meezinger voor Wilma. Johnny Lyon. Alleen in Dallas, gebaseerd op de tv-serie uit de jaren 80. Was een mooie serie. Willem Kief die heeft een knieoperatie ondergaan. Dat moest met spoed, want hij had namelijk heel veel pijn. Acute pijn aan zijn knieprothese. Die heeft hij ook al gehad. En bij de podcast van Egmond, Jansen, Kief en Gijp was hij niet aanwezig. En Michiel van Egmond die laat weten dat hij hoopt dat hij volgende week weer van de partij is. Ondanks de vele pijn die Kieft heeft, gaat het hem goed af, zegt hij. Veel pijnstillers slikken en wie weet ben ik snel weer te been.
1: Ja.
0: Dat is toch leuk? Oké. We wensen hem sterkte toe. Dit was hier de show voor deze donderdag. Dankjewel voor het luisteren. Morgen even na 10:00 zijn we er weer met de laatste aflevering deze week. We nemen je dan weer mee van de koffie richting de lunch. Of voor lunch gesproken. Ik wens je een smakelijk heen.

0: is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Marcel Vermeer met het nieuws op Radio Experience. De 38-jarige Johnny van den B ontkent dat hij zijn 10-jarige pleegdochter zwaar heeft mishandeld. We worden als monsters neergezet, terwijl het anders is, dat zei Van den B bij de start van de driedaagse strafzaak tegen de Vlaardingse pleegouders in de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Van den B en zijn vrouw van de mishandeling van 4 pleegkinderen in de periode tussen juni 2023 en 19 mei 2024. Israël bevestigt dat een lichaam dat Hamas gisteravond heeft overgedragen van een overleden gijzelaar is. Het gaat om een student van 21 uit Tanzania. Hij stierf bij de aanval op 7 oktober 2023. Zijn lichaam is daarna meegenomen naar Gaza. Van de 28 overleden gijzelaars zijn tot nu toe 22 stoffelijke overschotten teruggegeven. Het aantal mensen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel is voor de derde dag na elkaar flink gestegen. Afgelopen nacht sliepen er 2167 mensen, ruim boven het afgesproken maximale aantal van 2000. Sinds die toename van asielzoekers moet het COA weer de dwangsom van 50.000 euro per dag aan de gemeente Westerwolde betalen. Het totaal van de boete staat nu op 1,4 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. In het zuidwesten komt ook wat bewolking voor. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 13 graden op de Wadden tot 16 in het zuiden. Vanavond is er in het zuidwesten kans op wat motregen en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.

0: graag bij zijn.
1: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam na de wedstrijd.
2: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
3: Dit is Radio Experience. Headlines.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 38-jarige Johnny van den B ontkent dat hij zijn 10-jarige pleegdochter zwaar heeft mishandeld. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Van den B en zijn vrouw van de mishandeling van 4 pleegkinderen in de periode tussen juni 2023 en 19 mei 2024. Israël bevestigt dat een lichaam dat Hamas gisteravond heeft overgedragen van een overleden gijzelaar is. Het gaat om een student van 21 uit Tanzania. Het aantal mensen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel is voor de 3e dag na elkaar flink gestegen. Afgelopen nacht sliepen er 2167 mensen, ruim boven het afgesproken maximale aantal van 2000. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. In het zuidwesten komt ook wat bewolking voor. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 13 graden op de Wadden tot 16 in het zuiden. Vanavond is er in het zuidwesten kans op wat motregen en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Radio Experience.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
6: Stress en mentale klachten zijn een groeiend probleem. Inmiddels komt 1 op de 4 verzuimdagen door mentale klachten. Bij Kopwaarts zetten we mensen weer in hun kracht. Onze ervaringsdeskundige coaches en psychologen begeleiden bij herstel, reïntegratie en voorkomen uitval door middel van coaching en vitaliteitsprogramma's. Kopwaarts.nl.
7: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
10: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
9: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
12: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar 25 euro. Ga naar cnv.nl/invloed.

Wat vind jij van Radio Experience? Stuur ons gerust een WhatsApp. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Poolse Europarlementariërs van een centrumrechtse en een liberale partij hebben Nederlandse en Poolse F-35-piloten bedankt voor het neerhalen van Russische drones. Samen met Poolse sociaaldemocraten, groenen en linksen zien ze de drones als provocatie van de Russische president Poetin, die wil kijken hoe ver hij kan gaan. In de regio Midden-Nederland begint maandag een pilot om snel aanvullend forensisch medisch onderzoek uit te voeren bij slachtoffers van een wurgpoging in huiselijk geweldzaken. Hierdoor kan waarschijnlijk beter en meer forensisch bewijs worden verzameld. Dat meldt het Openbaar Ministerie, dat in deze pilot samenwerkt met de politie en het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO. Het dodental na de overstromingen in Indonesië is opgelopen. Er zijn op meerdere eilanden 18 doden gevallen. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 6 vermisten. Op Bali zijn zeker 14 doden gevallen. Meer dan 500 mensen zijn geëvacueerd en opgevangen in onder andere scholen en moskeeën. Op Flores zijn 4 mensen omgekomen, onder wie een baby van 6 maanden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er een paar stevige buien vallen. Aan de kust zijn windstoten mogelijk van 65 tot 70 km per uur. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Vanavond vallen vooral in het westen en noordwesten nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Poolse europarlementariërs van een centrumrechtse en een liberale partij hebben Nederlandse en Poolse F-35-piloten bedankt voor het neerhalen van Russische drones. In de regio Midden-Nederland begint maandag een pilot om snel aanvullend forensisch medisch onderzoek uit te voeren bij slachtoffers van een wurgpoging in huiselijk geweldzaken. Het dodental na de overstromingen in Indonesië is opgelopen. Er zijn op meerdere eilanden 18 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er een paar stevige buien vallen. Aan de kust zijn windstoten mogelijk van 65 tot 70 km per uur. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Vanavond vallen vooral in het westen en noordwesten nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
2: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
3: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres. valdorpelshop.nl.
4: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: hard dan eerder werd gedacht. Het Duitse economische onderzoeksinstituut IVO heeft zijn verwachtingen naar beneden bijgesteld. Of de belangrijkste handelspartner van Nederland een uitweg vindt uit de aanhoudende economische zwakte hangt volgens de economen grotendeels af van de regering in Berlijn. In het noorden en midden van Limburg moeten inwoners en bedrijven tijdelijk rekening houden met wat meer kalk in het drinkwater. Waterleidingmaatschappij Limburg kan sinds het begin van deze maand geen water uit de Maas gebruiken voor de drinkwaterproductie, omdat de rivier verontreinigd is met een bestrijdingsmiddel. Het bedrijf schakelt nu over op diep grondwater en daarin zit van nature wat meer kalk. Maar dat is volledig veilig en gezond. Het aantal doden van het ongeluk met de kabeltram in Lissabon is gestegen naar 17. Twee gewonden zijn vannacht overleden in het ziekenhuis. Er zijn nu 21 gewonden, afkomstig uit zeker 10 landen. Op dit moment zijn er geen Nederlandse slachtoffers bekend. De Portugese regering heeft een dag van nationale rouw uitgeroepen. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk is op dit moment in volle gang. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig, met vooral in het westen nog wel kans op een enkele bui. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden. Ook vanavond kans op enkele buien. Vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk. U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse economie groeit volgend jaar waarschijnlijk minder hard dan eerder werd gedacht. Het Duitse economische onderzoeksinstituut IVO heeft zijn verwachtingen naar beneden bijgesteld. In het noorden en midden van Limburg moeten inwoners en bedrijven tijdelijk rekening houden met wat meer kalk in het drinkwater. Het aantal doden van het ongeluk met de kabeltram in Lissabon is gestegen naar 17. Er zijn nu 21 gewonden, afkomstig uit zeker 10 landen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig, met vooral in het westen nog wel kans op een enkele bui. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden. Ook vanavond kans op enkele buien. Vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
6: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Een man die zijn vrouw in brand stak in een Duitse tram heeft daarvoor een levenslange gevangenisstraf gekregen. De rechter vergeleek de poging tot femicide met een openbare executie. Het incident vond plaats in maart dit jaar in Duitsland. De man uit Georgië goot brandstof over het slachtoffer en stak haar aan. De vrouw overleefde, maar leed volgens de rechtbank onvoorstelbaar veel pijn en heeft psychische klachten. De brandstofprijzen gaan per 1 januari alsnog iets omhoog. De Tweede Kamer heeft in meerderheid ingestemd met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bestemd was om automobilisten een jaar lang korting te geven op deze belasting in te zetten om bezuinigingen op het openbaar vervoer te voorkomen. De prijs van benzine gaat met 5,5 cent per liter omhoog, die op diesel met 3,6 cent en die op LPG met 1,3 cent. Strafrechtadvocaat Stijn Franke is op 58-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijd ziek, hij leed aan kanker. Misschien wel zijn bekendste zaak is die van Lucia de Berk. De Haagse verpleegkundige kreeg aanvankelijk een levenslange gevangenisstraf voor 7 moorden en 3 moordpogingen op ziekenhuispatiënten. Met de hulp van Franke lukte het om de zaak over te laten doen, wat in 2010 leidde tot haar vrijspraak. Stijn Franke werd in 2018 verkozen tot beste advocaat van Nederland. En dan het weer. Vanmiddag kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 7 graden. Ook vanavond kans op lichte regen en vannacht koelt het af naar een graad of 6. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
5: Voel je niet jezelf? Soms zegt je lichaam meer dan je denkt. Met de gezondheidstesten van thuistestenkopen.nl heb je snel duidelijkheid. Zoals voor cholesterol, schildklier of voor maag- en darmtesten. Kijk op thuistestenkopen.nl en weet waar je aan toe bent.
6: Hemp4hemp.nl, keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemp4hemp.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemp4hemp.nl.
7: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
8: Ik stop nu. Ja. Echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil je...

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man die zijn vrouw in brand stak in een Duitse tram heeft daarvoor een levenslange gevangenisstraf gekregen. De rechter vergeleek de poging tot femicide met een openbare executie. De brandstofprijzen gaan per 1 januari alsnog iets omhoog. Strafrechtadvocaat Stijn Franke is op 58-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijd ziek, hij leed aan kanker. En dan het weer. Vanmiddag kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 7 graden. Ook vanavond kans op lichte regen en vannacht koelt het af naar een graad of 6. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: Hemdvoorhem.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Potts, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemdvoorhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdvoorhem.nl.
7: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
8: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.

0: Kitty's Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. De provincie Zuid-Holland houdt vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen een spoeddebat over de mogelijke komst van windturbines in het Groene Hart. 11 leden van de Provinciale Staten hebben verzocht om een extra vergadering die komende maandagavond wordt gehouden. De coalitiepartijen BBB, VVD en CDA wilden de afgelopen weken niet duidelijk uitspreken over hoe ze erover denken. De bouw van ongeveer 500.000 woningen dreigt de komende jaren vast te lopen, vooral door het overvolle elektriciteitsnet. Daarvoor waarschuwen provincies, die stellen dat afspraken over waar en hoeveel woningen tot 2030 gebouwd moeten worden in gevaar komen. Meer inzet en tientallen miljarden van het Rijk zijn nodig om wat veel mensen zien als het grootste probleem van Nederland aan te pakken. Dat zegt het interprovinciaal overleg. De rechtbank in Amsterdam heeft de 28-jarige Sirio S. uit Italië veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het verkrachten van een Ierse vrouw op Koningsdag in Amsterdam. Op social media gingen beelden rond van de man die op de vrouw lag tussen geparkeerde auto's op de Keizersgracht. Later verschenen ook filmpjes van enkele vrouwen die ingrepen. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar geëist. En dan het weer. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt maximaal 14 graden. De zuidelijke wind wordt in het binnenland rond kracht 6. Aan de zuidwestkust windkracht 8 tot 9... met kans op zeer zware windstoten. Ook vanavond veel wind en buien. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud. Volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: Je weerstand ondersteunen? Gebruik Avogel Eginafors tabletten. Het bevat Echinacea om je natuurlijke afweer te helpen. Bestel het nu bij de online drogist met 25% korting. De online drogist, een persoonlijk advies voor elke vraag. Met uitzondering van geneesmiddelen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
9: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
10: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
11: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radio1.nl.

Fred van Laar. Van maandag tot op het vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

Melvin Jacobs. Zaterdagnacht, 12 uur. House Mix Sessions. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De provincie Zuid-Holland houdt vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen een spoeddebat over de mogelijke komst van windturbines in het Groene Hart. De coalitiepartijen BBB, VVD en CDA wilden de afgelopen weken niet duidelijk uitspreken over hoe ze erover denken. De bouw van ongeveer 500.000 woningen dreigt de komende jaren vast te lopen, vooral door het overvallen elektriciteitsnet. Daarvoor waarschuwen provincies, die stellen dat afspraken over waar en hoeveel woningen tot 2030 gebouwd moeten worden in gevaar komen. De rechtbank in Amsterdam heeft de 28-jarige Sirio S. uit Italië veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het verkrachten van een Ierse vrouw op Koningsdag in Amsterdam. En dan het weer. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt maximaal 14 graden. De zuidelijke wind wordt in het binnenland rond kracht 6. Aan de zuidwestkust windkracht 8 tot 9 met kans op zeer zware windstoten. Ook vanavond veel wind en buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
2: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig...

0: schilder. Jouw huis altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedewerkers, medicatie en advies, ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Fred van Laar. Van maandag tot op het vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: 80's Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Nederland moet nu al kijken welke randvoorwaarden nodig zijn om grote waterbeschermingsprogramma's zoals de Deltawerken in de komende jaren uit te voeren. Die boodschap gaf Delta-commissaris Verdaas op het jaarlijkse Delta-congres in Breda. Volgens Verdaas moeten grote keuzes worden gemaakt over het waterbeheer. De vrijstelling van douanerechten voor pakjes die vanuit buiten de EU Europa binnenkomen vervalt volgend jaar al. Dat hebben de EU-ministers vanmiddag besloten. Nu geldt nog een drempel van 150 euro. Nu die wordt geschrapt, worden ook pakketjes met een lagere waarde belast. En daarmee hoopt de Europese Unie een einde te maken aan de enorme hoeveelheden pakketjes die onder andere vanuit China de EU overspoelen. Het aantal zachte dagen in Nederland waarop de temperatuur 15 graden of hoger is, is dit jaar opgelopen tot 207. En daarmee is een nieuw record gevestigd, dat meldt Weer Online. Het vorige record stond op 206 dagen en werd gehaald in 2022 en 2014. De meetreeks loopt sinds het jaar 1901. En dan het weer. Vanavond valt er vooral in het midden van het land regen. Vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen kans op regen in het noorden van het land, in het zuiden droger en daar kan het nog 17 graden worden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Voel je niet jezelf? Soms zegt je lichaam meer dan je denkt. Met de gezondheidstesten van thuistestenkopen.nl heb je snel duidelijkheid. Zoals voor cholesterol, schildklier of voor maag- en darmtesten. Kijk op thuistestenkopen.nl en weet waar je aan toe bent.
5: Ah, ja hoor, weer die tijd van het jaar. Voorkom startproblemen met een groene kwaliteitsaccu van Amaron. Krachtig, betrouwbaar en duurzaam. Nu verkrijgbaar bij AW Accu. Kijk en bestel op awaccu.nl.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
10: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
9: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
11: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Kees Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland moet nu al kijken welke randvoorwaarden nodig zijn om grote waterbeschermingsprogramma's zoals de Deltawerken in de komende jaren uit te voeren. Die boodschap gaf Delta-commissaris Verdaas op het jaarlijkse Delta-congres in Breda. De vrijstelling van douanerechten voor pakjes die vanuit buiten de EU Europa binnenkomen vervalt volgend jaar al. Dat hebben de EU-ministers vanmiddag besloten.

0: Het aantal zachte dagen in Nederland waarop de temperatuur 15 graden of hoger is, is dit jaar opgelopen tot 207. En daarmee is een nieuw record gevestigd, dat meldt Weer Online. En dan het weer. Vanavond valt er vooral in het midden van het land regen. Vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen kans op regen in het noorden van het land, in het zuiden droger en daar kan het nog 17 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
5: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
6: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
7: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
6: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
8: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhemd.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhemd.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhemd.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Bij de verkiezingen dit jaar zijn 40.000 blanco stemmen uitgebracht. Dat zijn er 2 keer zoveel als in 2023. Dat is ongeveer een halve kamerzetel waard. Niemand weet precies waarom het er ineens meer zijn. Misschien vinden mensen geen partij die bij hen past, raken ze in de war door het nieuwe stembiljet of willen ze hun onvrede met de politiek laten zien. Een 67-jarige man uit het Drentse Alde kreeg een boete van €10.000 en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden. Hij had meer dan 21.000 illegale erectiepillen te koop. De man was al 2 keer eerder opgepakt, maar ging gewoon door. De rechter vond dat gevaarlijk voor de gezondheid van mensen. De pillen waren zonder vergunning en niemand weet waar ze vandaan kwamen. En Marco Borsato was vandaag erg boos en emotioneel in de rechtbank. Hij zei dat hij onterecht wordt beschuldigd en dat zijn eigen bewijs niet is meegenomen door het Openbaar Ministerie. Het OM eist 5 maanden cel omdat hij een 15-jarig meisje zou hebben betast. Zijn advocaten vinden dat het onderzoek oneerlijk was. De uitspraak wordt op 4 december verwacht. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, terwijl de bewolking langzaam toeneemt. In het binnenland daalt de temperatuur naar rond 5 graden en aan de kust blijft het met ongeveer 8 graden iets milder. Morgen begint bewolkt, maar later op de dag kan de zon opnieuw doorbreken.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
6: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
7: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
8: Hoort je organisatie vooruit te helpen. Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
10: 1, 2, 3, stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
11: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
12: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.

0: Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. Bij de verkiezingen dit jaar zijn 40.000 blanco stemmen uitgebracht. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2023. Een 67-jarige man uit het Drentse Alde kreeg een boete van €10.000... en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden. Hij had meer dan 21.000 illegale erectiepillen te koop. En Marco Borsato was vandaag erg boos en emotioneel in de rechtbank. Hij zei dat hij onterecht wordt beschuldigd en dat zijn eigen bewijs niet is meegenomen door het Openbaar Ministerie. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, terwijl de bewolking langzaam toeneemt. In het binnenland daalt de temperatuur naar rond 5 graden en aan de kust blijft het met ongeveer 8 graden iets milder. Morgen begint bewolkt, maar later op de dag kan de zon opnieuw doorbreken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
4: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion, daar kun je op rekenen.
5: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
1: 1, 2, 3, stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
2: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Het Openbaar Ministerie wil de aanklacht tegen de 31-jarige Nabil I., de vermoedelijke Rotterdamse serie-aanrander, uitbreiden met 10 nieuwe gevallen van aanranding, waardoor het totaal op 13 komt. Tijdens de eerste openbare zitting weigerde I. te verklaren, net als eerder tegenover de politie. Na publiciteit melden meer vrouwen zich als slachtoffer. De verdachte werd in april in Barcelona gearresteerd op een internationaal bevel en uitgeleverd aan Nederland. De Tweede Kamer besloot dat het kabinet mag doorgaan met landbouwdossiers als de wolf, visserij en natuurbeheer. Een commissie had voorgesteld die te pauzeren, maar dat kreeg geen meerderheid. Wel werden enkele dierenwelzijnspunten stilgezet met steun van de PVV. Minister Wiersma en staatssecretaris Remini spraken eerder hun frustratie uit over de wisselende signalen vanuit de Kamer. En de doodgeschoten tiener in Kapel aan de IJssel had een omgebouwd gasalarmpistool bij zich. Dat is een verboden vuurwapen waarmee je iemand kunt verwonden, dat zegt het OM. De 15-jarige jongen werd door de politie neergeschoten bij een McDonald's na een gewelddadige fatbike-beroving. Twee andere 15-jarigen zitten minstens 2 weken vast en er wordt nog gezocht naar een 4e verdachte. Dan nog het weer. Vanavond is het in het zuidoosten bewolkt, terwijl het elders vrij helder blijft. Er wordt ook geen regen meer verwacht. De noordoostenwind houdt stand en blijft boven land matig waaien. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind met windkracht 5 tot 6. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je dat morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
7: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
8: Kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: Ken je het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
1: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

0: de headlines uit het nieuws. Israëlische strijdkrachten hebben Houthi-doelen in de hoofdstad van Jemen, Sana'a, aangevallen. Eén dag na de Houthi-droneaanval op Zuid-Israël, waarbij 22 gewonden vielen. Defensieminister Israël Katz sprak op X van een krachtige slag tegen militaire kampen, waaronder het stafkamp van de Houthis. Daarbij werden tientallen rebellen uitgeschakeld en wapen- en dronevoorraden vernietigd. Houthi-zender Al-Masira bevestigde de Israëlische aanvallen op Sana'a. Vice-president Jelly Vance adviseert zwangere vrouwen hun arts te volgen bij gebruik van paracetamol. Daarmee spreekt hij president Trump tegen. Trump beweerde eerder dat paracetamol autisme bij kinderen kan veroorzaken, maar daarvoor bestaat geen bewijs. Vance benadrukt dat medicijnen soms bijwerking hebben, maar ook noodzakelijk kunnen zijn. Gezondheidsinstanties en de CDC stelden al dat er geen wetenschappelijk verband is tussen paracetamol en autisme. En drie vrouwen dingen mee naar het voorzitterschap van de Eerste Kamer. VVD-fractievoorzitter Tanja Klip, GroenLinks-PVDA-senator Meili Vos en BBB-leider Ilona Lagas. Dan nog het weer. Vanavond is het in het zuidoosten bewolkt, terwijl het elders vrij helder blijft. Er wordt ook geen regen meer verwacht. De noordoostenwind houdt stand en blijft boven land matig waaien. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind met windkracht 5 tot 6. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio. Radio Experience.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
5: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
6: Hoe komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
9: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Wijnands. Zaterdagavond, 7 uur. De beste disco, funk en soul. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Rusland en China hebben in de VN-veiligheidsraad een voorstel voorbereid om het in oktober aflopende atoomakkoord met Iran met 6 maanden te verlengen. Ze roepen de andere betrokken partijen op om direct weer in gesprek te gaan. Het voorstel volgt op een stap van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om de opgeheven VN-sancties tegen Iran te herstellen. Wat Iran provocerend noemt en de samenwerking met het internationaal atoomenergieschap zou ondermijnen. President Zelensky meldt dat de veiligheidsgaranties die westerse landen Oekraïne willen bieden volgende week op papier staan. Europese bondgenoten en de Verenigde Staten werken aan militaire en financiële steun om Oekraïne tegen Rusland te beschermen, hoewel Rusland nog niet akkoord is. Verschillen in interpretatie tussen Oekraïne en Europa vertragen de onderhandelingen. Turkije, Finland en Europese landen zijn betrokken met als doel een sterker Oekraïne en extra druk op Poetin voor een toekomstige vredesdeal. En het Witte Huis heeft bestuurslid Robert Primus van spoorwegtoezichthouder Surface Transportation Board ontslagen. Volgens president Trump lag Primus niet op één lijn met zijn agenda. Primus noemt het besluit juridisch ongeldig en wil het aanvechten. Zijn vertrek zou volgens hem het bestuur verzwakken en schade toebrengen aan consumenten en economie. De regering wil snel meer gekwalificeerde leden benoemen. De toezichthouder behandelt momenteel de fusie van Union Pacific en Norfolk Southern. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekken de laatste buien in het oosten en noordoosten richting Duitsland. Vanuit het westen breiden opklaringen zich steeds verder uit. In de nacht zijn er heldere perioden afgewisseld met wolken. Langs de westkust kan nog een bui vallen. De temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
3: De online drogist helpt je verder met echt advies. Met nu de Samsung Galaxy Watch 8. Jouw persoonlijke gezondheidscoach om je pols. Analyseer je slaap, sportprestaties en mentale focus. De tech van Samsung, met de zorg van ons. Nu met shoptegoed tot €150. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke

0: Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws.
2: Rusland en China hebben in de VN-veiligheidsraad een voorstel voorbereid om het in oktober aflopende atoomakkoord met Iran met 6 maanden te verlengen. President Zelensky meldt dat de veiligheidsgaranties die westerse landen Oekraïne willen bieden volgende week op papier staan. En het Witte Huis heeft bestuurslid Robert Primus van spoorwegtoezichthouder Surface Transportation Board ontslagen. Volgens president Trump lag Primus niet op één lijn met zijn agenda. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekken de laatste buien in het oosten en noordoosten richting Duitsland. Vanuit het westen breiden opklaringen zich steeds verder uit. In de nacht zijn er heldere perioden afgewisseld met wolken. Langs de westkust kan nog een bui vallen. De temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
3: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
4: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
5: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Experience staat aan. Ook in Herveld. Welkom bij de radio. Ah.
1: Let's go.

0: Dit is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. De klimaatchef van de Verenigde Naties, Steele, heeft gastland Brazilië scherp aangesproken op de beveiliging van het conferentiecentrum in Belem tijdens de top. Er drongen dinsdagavond ongeveer 150 activisten de locatie binnen, waarbij vernielingen plaatsvonden en twee beveiligers lichte verwondingen opliepen. De VN-klimaatchef zegt dat het aanwezige veiligheidsapparaat niet adequaat heeft geacteerd. Hij heeft de organisatie opgeroepen direct corrigerende maatregelen te nemen. Hans Weijers, informateur voor de kabinetsformatie, heeft zijn excuses aangeboden aan Delan Yeziguls nadat hij op de verkiezingsavond over haar en de VVD sprak met een betekenisvolle opmerking die als ongepast werd ervaren. Hij erkent nu dat zijn taal te scherp was en zegt het vertrouwen te willen herstellen. De formatie loopt hierdoor een extra gevoelig moment tegen het einde van de week, terwijl partijen aandacht vragen voor toonzetting in het debat. En de brandstofprijzen in Nederland zijn weer opgelopen en hebben het hoogste punt van dit jaar bereikt. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kost een liter benzine inmiddels gemiddeld 1,94 euro, terwijl diesel rond de 1,73 euro ligt. De stijging hangt samen met duurdere olie, wisselkoerseffecten en hogere transportkosten. Voor automobilisten betekent dat een direct duurdere tankbeurt. Of de prijzen op korte termijn weer dalen, blijft volgens de analisten onzeker. Het weer dan nog? Vanavond neemt de kans op regen toe. Dat begint met een brede strook over het midden van het land, wat zich later op de avond uitbreidt over de overige delen. Er staat weinig wind en de temperatuur die daalt vanavond naar 7 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Altijd aan, tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
6: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
7: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
10: Zit jij nog vast aan een te duur zakelijk abonnement voor internet, mobiel of energie? Beterabonnement.nl regelt een contract dat echt past bij jouw bedrijf. Persoonlijk, snel en zonder kleine lettertjes. Laat je gegevens achter en bespaar vandaag nog. Beter geregeld, beter geprijsd. Ga naar beterabonnement.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: verspreid over de overige delen. Er staat weinig wind en de temperatuur die daalt vanavond naar 7 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
2: Ja hoor, weer die tijd van het jaar. Voorkom startproblemen met een groene kwaliteitsaccu van Amaron. Krachtig, betrouwbaar en duurzaam. Nu verkrijgbaar bij AW Accu. Kijk en bestel op awaccu.nl.
3: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
6: Ontdek het grootste assortiment fotolijsten van Nederland. Aluminium, kunststof en houten fotolijsten, digitale fotolijsten en nog veel meer. De keuze is reuze. Waarom wachten? Bekijk onze bestsellers en profiteer van goede prijzen en uitstekende kwaliteit. Ga nu snel naar fotolijstenwinkel.nl.
7: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen, zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
8: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Dit is Radio Experience. Welkom, luisteraars, in Zetten. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience.

sexy people.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Prins Andrew is zijn titel prins kwijt en heet nu Andrew Mountbatten Windsor. Dit is een verrassing, al was al wel bekend dat hij meer titels moest inleveren. Hij moet ook zijn luxe woning, de Royal Lodge, verlaten en verhuist naar een buitenhuis van koning Charles. Andrew ligt al langer onder vuur door zijn vriendschap met zelendelinquent Epstein en beschuldigingen van seksueel misbruik. Het demissionaire kabinet wil via VVD-minister Marielle Paul toch dat werkgevers de huur mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten. Eerder nog wilde men dit afbouwen om uitbuiting tegen te gaan. Marielle Paul snapt dat dit misbruik kan veroorzaken en migranten afhankelijk maakt. Maar ze zegt ook dat het goed is voor de huisvesting. Vakbond FNV is woedend en noemt het een pervers verdienmodel. Zij vinden dat migranten zo dubbel afhankelijk blijven, zowel van de werkgever als van de huisbaas. En twee broers uit Alkmaar blijven nog zeker 3 maanden vastzitten. Ze worden verdacht van het doden van de 25-jarige Tijn en het verstoppen van zijn lichaam. Tijn was sinds september vermist en later dood teruggevonden in België. Volgens bronnen zou hij zijn omgebracht na een ruzie over drugs. De politie doet nog onderzoek. Volgende week is er een stille tocht voor Tijn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, terwijl de bewolking langzaam toeneemt. In het binnenland daalt de temperatuur naar rond 5 graden en aan de kust blijft het met ongeveer 8 graden iets milder. Morgen begint bewolkt, maar later op de dag kan de zon opnieuw doorbreken.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
9: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
10: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
11: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. Prins Andrew is zijn titel prins kwijt en heet nu Andrew Mountbatten Windsor. Dit is een verrassing, al was al wel bekend dat hij meer titels moest inleveren. Het demissionaire kabinet wil via VVD-minister Marielle Paul toch dat werkgevers de huur mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten. En twee broers uit Alkmaar blijven nog zeker 3 maanden vastzitten. Ze worden verdacht van het doden van de 25-jarige Tijn en het verstoppen van zijn lichaam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, terwijl de bewolking langzaam toeneemt. In het binnenland daalt de temperatuur naar rond 5 graden en aan de kust blijft het met ongeveer 8 graden iets milder. Morgen begint bewolkt, maar later op de dag kan de zon opnieuw doorbreken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde. En ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl

0: bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long-lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
2: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
3: 1, 2, 3, stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.

0: is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Vandaag in Sight heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Johan Derksen, Wilfred Gené en René van der Gijp waren niet aanwezig bij de uitreiking in Carré. Andere winnaars waren Gera Zoling voor de online serie, Wesley van Klink als acteur, Thomas van Groningen voor talent, Eva Jinek voor de impact en Summer Break bij de jeugd. Het was de 60ste jubileumeditie. Martijn Krabbe kreeg een staande ovatie vanwege zijn ziekte. Vakbond FNV Havens en Zorgbedrijven hebben een cao-akkoord bereikt met jaarlijkse loonstijgingen van ruim 4% tot 2028, bovenop de inflatiecorrectie, en dat is weer goed voor 17 tot 20% in 3 jaar. Er zijn ook afspraken gemaakt over veilig werken en aantrekkelijker shorewerk voor jongeren. Vorige week staakten shorters 5 dagen, waardoor 19 schepen met 25.000 containers per dag vastlagen. De staking kostte tientallen miljoenen euro's en zorgt mogelijk voor vertraging of afgekeurde producten. De Amerikaanse president Donald Trump zal binnenkort in Boedapest zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ontmoeten. Volgens Trump wordt het een productief overleg gericht op handel na de oorlog in Oekraïne. Vooraf spreken hoge diplomaten, waaronder minister Marco Rubio. Trump ontvangt vrijdag ook Zelensky in Washington om te praten over het mogelijk inzetten van Tomahawk-raketten tegen Rusland. Dan het weer tot slot. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met vooral in het noorden nog plaatselijk een bui. De temperatuur zakt naar 9 tot 12 graden. Morgen overheerst bewolking opnieuw en komt er af en toe wat regen of motregen voor. Tussen de buien door kan het tijdelijk droog zijn, maar veel zon is niet te verwachten.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: de headlines uit het nieuws. Vandaag in Sight heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het was de 60ste jubileumeditie. Martijn Krabbé kreeg een staande ovatie vanwege zijn ziekte. Vakbond FNV Havens en Shorebedrijven hebben een cao-akkoord bereikt met jaarlijkse loonstijgingen van ruim 4% tot 2028, bovenop de inflatiecorrectie, en dat is weer goed voor 17 tot 20% in 3 jaar. De Amerikaanse president Donald Trump zal binnenkort in Boedapest zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ontmoeten. Dan het weer tot slot. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met vooral in het noorden nog plaatselijk een bui. De temperatuur zakt naar 9 tot 12 graden. Morgen overheerst bewolking opnieuw en komt er af en toe wat regen of motregen voor. Tussen de buien door kan het tijdelijk droog zijn, maar veel zon is niet te verwachten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag bestel is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.

0: Dit is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: President Zelensky heeft het 28-puntenplan van president Trump ontvangen om de oorlog met Rusland te beëindigen, maar de inhoud blijft geheim. Volgens bronnen zou het plan vergaande concessies vragen, zoals het afstaan van Donbass en beperkingen op wapens en buitenlandse troepen. Rusland zou stoppen met aanvallen, terwijl de Verenigde Staten veiligheidsgaranties zou bieden. Kiev en Brussel reageerden verrast op de plannen. Het voorstel komt terwijl Oekraïne kampt met schandalen, stroomuitval en militaire druk. De Amerikaanse senator Ron Wyden wil een onderzoek naar de relatie tussen J.P. Morgan Chase en Jeffrey Epstein. Volgens een rapport dat is gebaseerd op vrijgegeven rechtbankstukken zou de bank meer dan 1 miljard dollar aan verdachte transacties van Epstein niet hebben gemeld. Pas na zijn arrestatie en overlijden in 2019 rapporteerde de bank nog eens 1,3 miljard. J.P. Morgan zegt spijt te hebben en schikte eerder met slachtoffers. En een brand op de locatie van de klimaattop in het Braziliaanse Belém leidt tot grote vertraging en kan onderhandelingen in gevaar brengen. Delegaties mogen het gebouw voorlopig niet in, waardoor besluiten mogelijk uitblijven. Daarvoor vreest Oxfam Novib. Hoewel niemand gewond raakte en de brand snel onder controle was, is duidelijk wanneer het overleg kan worden hervat. De top liep al stroef en sommige landen verlieten uit onvrede de onderhandelingstafel. Dan nog het weer. In de nacht kan vlak aan zee nog een enkele winterse bui voorkomen en landinwaarts kan het mistig zijn. Er is weinig wind en de minimumtemperatuur varieert van 5 graden vlak aan zee tot min 2 verder landinwaarts. Morgenochtend is er weinig bewolking en er staat weinig wind. De temperatuur ligt op vrijdag rond 5 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. President Zelensky heeft het 28-puntenplan van president Trump ontvangen om de oorlog met Rusland te beëindigen, maar de inhoud blijft geheim. De Amerikaanse senator Ron Wyden wil een onderzoek naar de relatie tussen J.P. Morgan Chase en Jeffrey Epstein. En een brand op de locatie van de klimaattop in het Braziliaanse Belém leidt tot grote vertraging en kan onderhandelingen in gevaar brengen. Dan nog het weer. In de nacht kan vlak aan zee nog een enkele winterse bui voorkomen en landinwaarts kan het mistig zijn. Er is weinig wind en de minimumtemperatuur varieert van 5 graden vlak aan zee tot min 2 verder landinwaarts. Morgenochtend is er weinig bewolking en er staat weinig wind. De temperatuur ligt op vrijdag rond 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
8: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: instructies om hun laptop in te leveren. Volgens de bank was de geautomatiseerde mail te vroeg verstuurd. Later bleek dat de ontslagen daadwerkelijk doorgaan en de procedures versneld zijn afgerond. Tijdens een bijeenkomst bood de ANZ psychologische steun aan. De vakbond noemt de gang van zaken walgelijk en verwijst naar de reorganisatie onder de nieuwe CEO. Volgens westerse functionarissen vliegen Russische verkenningsdrones boven Duitse routes waarlangs de VS militaire goederen vervoeren, onder meer naar Oekraïne. Ze verzamelen informatie voor sabotage en militaire aanvallen. De drones zouden ook basis- en opleidingslocaties verkennen. Duitsland bouwt antidronesystemen op terwijl zorgen groeien. Rusland wordt al langer gelinkt aan sabotage in Europa. NAVO-leider Rutte waarschuwt dat Rusland tot hybride aanvallen in staat is en benadrukt dat Europa niet naïef moet zijn. En oud-minister en PVV-kamerlid Fleur Agema stapt na de verkiezingen uit de Tweede Kamer. Ze laat weten zich niet opnieuw verkiesbaar te hebben gesteld en noemt het kamerlidmaatschap het mooiste dat er is en dat ze zal gaan missen. Agema zat sinds 2006 in de Kamer. Ze hield zich vooral bezig met zorg, sprak zich fel uit tegen de islam en richtte zich als minister op kunstmatige intelligentie in de zorg en het halveren van het eigen risico. De reden voor haar vertrek uit de Kamer heeft ze niet bekendgemaakt. Dan nog het weer. In de nacht kunnen er in het noordwesten lokaal buien vallen met kans op onweer. De minimumtemperatuur ligt tussen de 11 graden in het noordoosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind is factor matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het zuiden. Morgenochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn met aan de noordwestkust nog kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde. En ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.

Fred van Laar. Zaterdagmiddag 5 uur. Non-stop. Fred van Laar voor 6 klaar. Welkom bij de radio. Radio Experience. Come on.

0: Vanaf zaterdag 30 augustus, nieuw bij Radio Experience, Made in Holland. Meer dan 50 jaar nederpopmuziek. Van Q65, The Motions, Boudewijn de Groot, The Buffoons, The Cats, The Dizzy Man's Band, Don Rosenbaum tot Toontje Lager.
1: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: En van Anouk, Marco Borsato, Agda en de Munnik, Snelle, Armin van Buuren tot Chef Special. Van de jaren 60 tot en met nu. Elke zaterdag van 9 tot 11 in de ochtend op
2: Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
3: Het zijn de headlines uit het nieuws. De geplande tijdelijke opvang van 250 asielzoekers in een Haags hotel gaat niet door, omdat het hotel plotseling de opvangduur van 6 maanden naar 2 jaar wil verlengen. Oud-minister en PVV-kamerlid Fleur Agema stapt na de verkiezingen uit de Tweede Kamer. De reden voor haar vertrek uit de Kamer heeft ze niet bekendgemaakt. En president Zelensky meldt dat de veiligheidsgaranties die westerse landen Oekraïne willen bieden volgende week op papier staan. Dan nog het weer. In de nacht kunnen er in het noordwesten lokaal buien vallen met kans op onweer. De minimumtemperatuur ligt tussen de 11 graden in het noordoosten en 16 graden aan de zuidwestkust. De wind is vaktochtmatig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het zuiden. Morgenochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn met aan de noordwestkust nog kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 21 graden.
4: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio, Radio Experience.
5: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: De online drogist helpt je verder met echt advies. Met nu de Samsung Galaxy Watch 8. Jouw persoonlijke gezondheidscoach om je pols. Analyseer je slaap, sportprestaties en mentale focus. De tech van Samsung, met de zorg van ons. Nu met shoptegoed tot €150. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
10: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.

0: stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
1: Hey, horecaondernemer. Ik begrijp je. Echt. Hoe hou je het vol zonder nieuw personeel? Simpel. Transformeer jouw collega's tot veelzijdige krachten en leid ze op tot horecahelden die jouw zaak laten knallen. Kijk op svo.nl/horecaheld voor onze opleidingen.
2: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldenisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldenisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldenissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.